0: gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog onderdacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van de Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Elke zondag op Radio West. Adres onbekend.
1: Goh, Carolijn, jij zit daar met je vader aan tafel en hij begint over je moeder die niet meer leeft.
2: Ja, ik kreeg op dat moment te horen dat eigenlijk dat mijn moeder een affaire heeft gehad.
0: In Adres Onbekend proberen we mensen die elkaar al heel lang zoeken bij elkaar te brengen.
3: Kok, ga maar rustig zitten op je stoel. Het grote nieuws is dat jouw Wim Schipper is gevonden.
0: Adres Onbekend. Elke zondag tussen 12 en 2 op 89.3 Radio West.

0: Je krijgt wel een beeld als je boeken leest. En van school natuurlijk. Maar het verschil is enorm met de werkelijkheid.
1: 80 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog reisden 25 middelbare schoolleerlingen van Den Haag naar Auschwitz.
2: Het blijft een mysterie hoe dit heeft kunnen gebeuren op zo'n grote schaal.
3: Ik weet niet of er woorden zijn die kunnen omschrijven wat voor gevoel je krijgt als je hier rondloopt. Nee, eigenlijk.
4: Je ziet het in de documentaire 80 jaar later. Zaterdag vanaf 6 uur en daarna in de herhaling.
5: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. De Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Het beste van de popmuziek komt er weer aan. De eeuwige roemlijst. Je hoort ze allemaal op Radio West. 7 dagen lang. En jij bepaalt de volgorde. Stem nu via omroepwest.nl.
1: Take it easy. Take it easy.
0: Het aftellen begint op eerste Pinksterdag. En zaterdag 30 mei is de ontknoping. Wat zijn jouw favorieten aller tijden? De eeuwige roemlijst. Kies het beste uit 60 jaar popmuziek.
2: To make you feel my love.
0: Natuurlijk op Radio West.

0: Er waren straten waar alle vrienden en familie had gewoond. En die waren er allemaal niet meer.
1: In Den Haag wonen bij aanvang van de Tweede Wereldoorlog 17.000 Joodse mensen. Na de oorlog keren slechts 2000 overlevenden terug.
2: Er waren mensen die zeiden, oh, wat jammer dat u teruggekomen bent. Of, ja, ze hebben u vergeten te vergassen. Dat werd gezegd tegen die mensen. Onvoorstelbaar.
1: Op de ruïnes van een immens trauma bouwen zij hun gemeenschap weer op. Aan de hand van nieuw uniek filmmateriaal vertellen de kinderen van destijds hoe dat ging.
3: De filmpjes lagen in koffers bij mijn vader thuis. Ik besefte direct dat het een prachtige schat was om het te vinden.
1: Je ziet het in de documentaire Door de lens van Mau Schaap. Zondag vanaf 8 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

ze ook nog graag? Die heerlijke disco- en soul-classics uit de 70s en 80s? In het programma Classic Grooves draait Bernard ter Horst niets anders. Op Hemelvaartsdag hoor je ze op Radio West. En niet alleen de hits, maar ook die vergeten pareltjes uit de disco's van die tijd komen voorbij. Classic Grooves, op Hemelvaartsdag donderdag 14 mei. Van 4 tot 7 op Radio West. Mis het niet!

0: Elke zaterdag tussen 12 en 2, Broodje Bral.
1: Spanning en ontspanning. Sensatie en toch ook serieus. De lach en de traan, die hoor je bij mij. Iedere zaterdagmiddag tussen 12 en 2. Lekker lachen in de lunch.
0: Broodje Bral. Elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2.
2: Op 89.3 Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Een vriendin van mij had het gezin in New York. En ja, ik wilde gewoon iets anders met mijn leven gaan doen. En het duurde 3 dagen voordat ik met iemand eerst een gesprek had voor wie ik een gedicht mocht maken. En kreeg ik 10 euro van die vrouw. Was ik super trots dat ik mijn geld had verdiend. Met mijn talenten.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Ik vind het bovenal heel leuk om te verbinden met mensen. Om even onderdeel te zijn van iemands dag. En dat de ander dan even onderdeel is van mijn dag. Dat vind ik superleuk.
1: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: Mijn naam is Jorinda Theeuwen en ik ga dit jaar voor Sommilieu, een Haagse band. En dat vind ik belangrijk, iets uit onze regio dat hoog staat in die eeuwige roemlijst. Ik word blij van dit nummer Multicolor. Help Sommilieu naar die nummer 1 plek en mij een beetje ook.
1: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2 uur, natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikt abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: heb als kind zelf nooit beseft dat het een Joodse buurt was geweest. En ik denk, vele Hagenezen met mij. Het was een arme buurt waar mensen woonden in hele kleine huisjes die vaak gebouwd waren op binnenterreinen. Sloppen eigenlijk.
1: Vanaf de 17e eeuw was er in Den Haag rond de Nieuwe Kerk een levendige Joodse buurt. Daar is in de huidige tijd niet veel meer van terug te vinden.
2: Dit is allemaal gesloopt voor de aanleg van de Grote Marktstraat.
3: En die Grote Marktstraat moest worden aangelegd omdat er op het spui een stadhuis zou worden gebouwd.
1: Ook de Tweede Wereldoorlog liet diepe sporen na.
3: 14.000 werden er vermoord. 14.000 Joodse Hagenaars.
1: Je ziet het in de documentaire De Verdwenen Buurt. Vandaag vanaf 5 uur. Elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.

0: Een vriendin van mij had het gezin in New York. En ja, ik wilde gewoon iets anders met mijn leven gaan doen. En het duurde 3 dagen voordat ik met iemand eerst een gesprek had voor wie ik een gedicht mocht maken. En kreeg ik 10 euro van die vrouw. Was ik super trots dat ik mijn geld had verdiend. Met mijn talenten.
1: Iedereen heeft wel iets waar hij blij van wordt. Een hobby, een passie of een speciale drijfveer. Erik Kooijman gaat op zoek.
0: Ik vind het bovenal heel leuk om te verbinden met mensen. Om even onderdeel te zijn van iemands dag. En dat de ander dan even onderdeel is van mijn dag. Dat vind ik superleuk.
1: Je ziet het in Drijfveren. Woensdag vanaf 16:45 en daarna in de herhaling.
2: Alleen op TV West.

0: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Loving Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
1: Ongekende nieuwe krachten in Drievliet. Nieuw, de Stoomcycloon. Beleef de nieuwste familieattractie dit voorjaar in Familiepark Drievliet. Want wie wil dat nou niet?
2: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
3: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
4: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. De Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
9: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Wat als je...
11: Halt! Steen blijven!
10: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
12: Op 4 mei herdenken we in de Grote Kerk in Den Haag oorlogsslachtoffers van vroeger en nu. Met indringende verhalen van verzetsdochter Minka Cazot, cabaretier Hermes Amadi en muzikale voordrachten. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Schuif aan voor de vrijheidssoep en een verbindend gesprek onder de imposante gewelven van ons hoogkoor. toegang is gratis. Meld je aan via grote-kerk.nl.
13: Ik krijg een vakantiebroertje.
14: Huh?
13: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
14: Cool, wil ik ook.
15: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Voor het vakantiegezin, juist nu.
16: europakinderhulp.nl.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
21: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
23: Tot 9 uur, morgen weekend.

Just a friend van Sandy Koos. En die vriend hoop ik dat je in mij hebt de komende 2 uur hier bij Morgen Weekend. En welkom en een hele goede morgen op deze 2e mei alweer in de maand mei. Ja, dat is dan zo, hè. Het is zaterdag, het is 7 uur geweest. Dus tijd om je op te maken voor 2 vrolijke en gezellige uurtjes. Wat gaan we allemaal doen? Nou, ik ga het straks hebben over een ondeugende voorstelling. Het is een muziekvoorstelling. Hij heet Rode Volkoortjes. En dan heb ik het over schunnige teksten die in de 17e en 18e eeuw werden gezongen. Dus ik zeg, oelala, wat gaan we zo meteen allemaal horen? Ik praat er zo over. Rond 7:30 het weer, want het was zo prachtig weer de afgelopen dagen. Schitterend, ik hoop dat jij er ook van hebt genoten. Maar tegelijkertijd, de natuur die snakt naar regen. Dat hebben we hier ook wel gezien met de duinbranden. Dus wat brengt het weer? Rond 7:30 praat ik je bij. En ik heb muziek voor je meegenomen. Wat ga ik onder andere voor je draaien? Nou, bijvoorbeeld Cat Stevens, Nick en Simon en Fleetwood Mac. En in Mers Eethoek heb ik het over de Chinese keuken. En dat is eigenlijk net zo verschillend als je het over de Europese keuken zou hebben. Want ja, de Noorse keuken is weer heel anders dan de Griekse keuken. En dat is ook hetzelfde met China, zo'n groot land. En de Leidse Alice die heeft daar een prachtig boek over geschreven, waarin ze langs de verschillende regio's en steden in China reist, verhalen vertelt en heerlijke recepten natuurlijk heeft opgeschreven. Ik spreek haar zo meteen. En ze heeft ook voor ons een lekker recept speciaal uit Hong Kong. Maar we beginnen deze show gezellig met Get It Right van Ilse de Lange.

0: Sister Sledge zich ook af met Frankie. Ofwel, Do You Remember Me, Frankie? Dat was hem. Nou, het is tijd om binnen te stappen bij de oudste herberg van Den Haag, het Gouden Hoofd. In de voorstelling Rode Folkloortjes waan je jezelf in een muzikale Haagse herberg van 300 jaar geleden. En die muzikale tijdreis die vindt plaats onder leiding van Wilco Oomkes van But What About. Goedemorgen, Wilco.
1: Goedemorgen.
0: Laten we samen door die deur van die herberg stappen. Wat vinden we?
1: In die herberg vind je vooral veel liedjes. Vooral die liedjes uit de 17e en de 18e eeuw, ja, die we hadden gevonden in een boek. En wat we gaan doen is die liedjes samen zingen. Nou, niet bang worden meteen. We delen de teksten uit en het is natuurlijk optioneel.
0: Klinkt spannend, een meezingvoorstelling. Met nou ja, liedjes uit de 17e, 18e eeuw. Moet ik dan aan hele zware, moeilijke teksten denken?
1: Nee. Het zijn dus vieze liedjes. Want wij met What About vonden die liedjes die we dus vonden in het boek, die vonden we zo prachtig, zo schunnig, zo erotisch. Maar bovenal zo open, bloot en wel bespraakt op een manier zoals je dat nu eigenlijk niet meer ziet. Dus speels, open, oordeelloos en met superveel respect voor elkaar. En daar kunnen we natuurlijk veel van leren.
0: Ja, dus het is jullie voorstelling, Rode Folkloortjes, is dus een beetje een ondeugende voorstelling.
1: Zeker, ja, absoluut. Absoluut. Dus we gingen die liedjes die we hebben gevonden, die brengen we eigenlijk naar... terug naar vroeger, hoe zij die ook werden gezongen in de herberg. Want dan op zondag gingen mensen naar de kerk.
0: Ja.
1: En iedereen kende de melodieën en zong gewoon mee in de kerk. En dan na de kerk gingen ze naar de kroeg. En dan werden diezelfde liedjes nog een keer gezongen, maar dan met de schunnige tekst. Die werd uitgedeeld op een fotje en dan kon iedereen die meezingen.
0: Oh, wat geweldig. Dus op die manier hebben jullie een hele voorstelling samengesteld met al die ondeugende liedjes. En brengen jullie ons helemaal terug in die tijd. Wat lachen.
1: Ja, inderdaad. Nou is die melodieën, die zijn veel verloren gegaan. Dus, maar dan was het verhaal zo leuk van die tekst.
0: Ja.
1: Dat we hem wel opnieuw op muziek moesten zetten.
0: Dus, ja.
1: Dus dat hebben we ook gedaan. Dus het is veel ook nieuwe muziek.
0: Spannend. Ik wil een zin uit die liedjes horen. Het is 7:15. Het kan best wel een beetje ondeugend. Geef eens een voorbeeld.
1: Deze valt wel mee. Ik bemin hem, ik bekend, alleenig om zijn instrument.
0: Oh ja, heerlijk. Ja, dus dat is inderdaad, dat kan prima, dat zo'n instrument bezingen. En, ja, nee, dat snap ik.
1: Precies, ook om 7:15
0: zondag. Ook om 7:15. Ik zit hier zelf met rode oortjes, rode volkoortjes te staan.
1: Dat gaat sneller.
0: Yes. En deze leuke voorstelling, die is volgende week zondag om 12:00 en om 3:00 in de Regentes. En het is dan ook nog moederdag, dus als je moeder op het... op iets ondeugends
1: wil. Ja, dus
0: ja, 10 mei.
1: Ja, zeker. Ja, nou, hoe leuk is dat om dit soort dingen te delen met de familie, toch?
0: Ja, absoluut. Nee, het klinkt heerlijk. Leuke voorstelling klinkt het. En dus volgende week zondag van But What About Rode Folkloortjes. Ondeugende, ja, schunnige liedjes die je heerlijk ook nog kan meezingen. Dat moet een leuke zondagmiddag worden. Dank je wel, Wilco, voor dit leuke gesprek.
1: Graag gedaan.
0: En dan zeg ik,
1: graag tot dan.
0: Uiteindelijk is God de enige die het weet.

0: Natuurlijk spelen we over een half uurtje ongeveer het spelletje Moet je luisteren, waarin jij mij mag vertellen van wie de stem van de bekende Nederlander is. Hij gaat al een weekje mee. Ik laat hem je nu alvast even horen. Kan je alvast beginnen met puzzelen?
1: Moet je luisteren. We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. Moet je luisteren.
0: We kregen best wel veel voor elkaar. Dat voor de luisteraars was dat niet zo het geval de afgelopen weken. Want er kwamen heel veel antwoorden binnen, maar nog niet de goede. Rond 7:45 noem ik je ook alle foute antwoorden op. Waar ik je nu alvast lekker mee ga maken, dat zijn de prijzen. Want er liggen heel veel prijzen als jij deze stem weet te raken. Het is een keukenhofkaarten voor 4 personen en parkeren. Een fietszadelhoesje van Omroep West. De taalkursus ter waarde van €300. Een spel, raad het geluid. En ik doe er een nieuwe prijs bij. Een boek, De Schoonzoon, over een psychologische roman over een vader die zijn dochter claimt. Een moeder die buitenspel raakt. Nou, kortom, een en al spanning en sensatie, manipulatie in dit boek. En dat kan jij dus winnen als jij rond 7:45 meespeelt met het spelletje. Mij dan vertelt wie deze stem is.
1: Moet je luisteren. We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. Moet je luisteren.
0: Ik ben benieuwd. Ga puzzelen en ik hoor het zo. En dit is zijn Nick en Simon met Het Masker.

0: ben Meer en ik promote Just The Way You Are van Billy Joel.
1: I love you just the way you are.
0: Wat ben ik blij dat dit nummer op de eeuwige roemlijst is binnengekomen. En dat jullie nu dit nummer naar de top 10 kunnen stemmen met mij. Ik ben ambassadeur van dit nummer, want het is voor mij een iconisch liefdeslied waarin beschreven staat: ik hou van je zoals je bent. Verander niet, het is altijd goed.
2: Stem ook op je favorieten uit de popmuziek op omroepwest.nl. De eeuwige roemlijst. Eerste Pinksterdag vanaf 2:00, natuurlijk op Radio West.
0: Ja, stemmen, hè? Dat moet. Het is 7:30 geworden en dat betekent dat ik je ga bijpraten over het weer. Vandaag draait de wind naar het zuidwesten en die wind die is zwak tot matig. We zien wolkenvelden, maar er zijn ook nog perioden met zon. En af en toe kan een bui passeren, vooral zo laat op de dag mogelijk een paar stevige buien. Zelfs onweer kan er bij zitten. Het wordt vandaag 20 of 21 graden en we blijven nog even in die warme lucht. Nou, ik hoop dat het regent. Niet te lang, maar de natuur die snakt ernaar. En dit is Fleetwood Mac met You Make Loving Fun. Heerlijk.

Ja, dat was Fleetwood Mac. En dit is een andere vrouw die ik geweldig vind. Ze stond laatst nog op het podium. En zij heeft een nummer herschreven, heringezongen. Het was al eerder bekend, maar dit is Madonna, American Pie.

0: Cat Stevens' Morning Has Broken. En dit is er één om wakker mee te worden. Want het is tijd om jou de opgave te laten horen van het spelletje. En het gaat al een weekje mee, dus er liggen leuke prijzen in het verschiet. Als eerste ga ik je even de stem laten horen.
1: Moet je luisteren. We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. Moet je luisteren.
0: We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. En de prijzen die er voor jou liggen, dat zijn kaarten voor de Keukenhof, 4 kaarten en een parkeerkaart, een fietszadelhoes, een taalcursus ter waarde van €300. Het spel Raad het geluid. En als nieuwe prijs doe ik erbij het boek De Schoonste Zoon, een psychologische roman met spanning en sensatie. Kortom, genoeg reden om je oren te spitsen en mij te vertellen wie deze stem is.
1: Moet je luisteren. We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. Moet je luisteren.
0: En om het je makkelijk te maken, vertel ik jou ook nog al eens namen van de vrouwen die het allemaal niet zijn. Het is niet Nicolette Kluiver. Het is niet Fatima Morero de Melo. Roos Haarsma, Sophie Hillebrand en Yvonne Jaspers zijn het niet. Eva Jinek, Roos Mogré, Quinty Trustful niet. Caroline Tense, Femke Wiersma, Angela Groothuizen. En als laatste Emma Wortelboer, die zijn het allemaal niet. Wie is deze stem dan wel?
1: Moet je luisteren. We kregen gewoon best wel veel voor elkaar. Moet je luisteren.
0: Je hebt een week de tijd gehad om te puzzelen. Dus ik zou zeggen, pak nu die telefoon en bel me op 070-390-5454. 070-390-5454. En als je de hele week al zit te denken, ik weet het, doe het dan, hè. Bel dan gewoon nu dat nummer. Ik ben

benieuwd. We gaan eerst gezellig luisteren naar Meatloaf, I'd Lie For You. En daarna gaan we het spelletje spelen. Dus je hebt 6 minuten ruim om mij te bereiken. Tot zo.

telefoon hier rood gloeiend staat voor de stem. Zing Meatloaf nog even de laatste zinnen van I'd Lie For You.

0: Is het tijd voor het spelletje Moet je luisteren? Dit is de stem.
1: Moet je luisteren?
2: We kregen gewoon best wel veel voor elkaar.
1: Moet je luisteren?
0: En we hadden heel veel bellers die denken dat ze het goed hebben. En ik hoop dat ze het goed hebben. Het is spannend, ik weet het ook niet. Er liggen in ieder geval een hele stapel prijzen die je kan winnen. Keukenhofkaarten voor 4 personen, een fietszadelhoes, de taalkursus ter waarde van €300, het spel Raad het Geluid en als nieuwe prijs het boek De Schoonzoon. En ik heb 3 bellers aan de telefoon. Kietus, Kitty, Rinus en Gerda. Goedemorgen. Ik ging even iets te snel tussen de namen. Goedemorgen, vrolijk drietal.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ik kom zo bij Rinus en Gerda. Ik begin met Kitty. Goedemorgen, meisje.
4: Goedemorgen.
0: Nou, het is een vrolijke dag in ieder geval deze zaterdag.
4: Ja, zeker.
0: Heel fijn. Heb je een beetje genoten van het mooie weer de afgelopen dagen?
4: Ja, ik ben met mijn jongste dochter en 2 kleinkinderen naar de camping geweest 3 dagen. Dus dat was hartstikke leuk. Oh, ik heb vrijgenomen van mijn werk.
0: Wat fantastisch. Ja. En was dat een camping hier in de buurt?
4: Bij Brielen.
0: Oké. Dus nou, dat is niet zo lang rijden, toch?
4: Nee. Ongeveer 35 minuten of zo.
0: Oké. En de kinderen hebben jou kunnen helpen met het puzzelen van deze stem? Of je doet hem helemaal alleen?
4: Nee, alleen hoor. Want ik ben nu alweer onderweg naar de boetsen. Naar de andere kleinkinderen kijken naar zwemmen.
0: Oh, leuk. Heerlijk. Ja. Nou, rij voorzichtig. Dan mag jij mij niet langer in spanning laten, Kitty. En vertel mij, wie zeg jij dat deze stem is?
4: Roos Haarsma.
0: Roos Haarsma. En ik kijk naar onze jury en...
2: Fout.
0: Helaas. Heel veel plezier met het zwemmen. En ik ga snel door naar de volgende beller. Bye, Kitty.
5: Oké, dankjewel.
0: Hi, Rinus. Goedemorgen.
5: Goedemorgen weer.
0: Fijn om je ook weer in de uitzending te hebben. Heb jij een beetje genoten van het mooie weer?
5: Ja, geweldig. Hè. Lekker op het terras gezeten gisteren. Lekker een drankje erbij. Het was echt genieten gisteren.
0: Helemaal goed. Nou, het gaat vandaag regenen, maar dat is ook wel goed. Want het is ook wel heel heftig droog allemaal. Rinus, aan welke stem zat jij te denken?
5: Ja, ik hoorde van een vrouw die had een beter idee en die dacht dat het Victoria Koblenko was.
0: Victoria Koblenko, nou ik ben blij ook, want je had eerst Angela Groothuis en die was al genoemd. En Victoria Koblenko, en ik kijk naar onze jury, is jouw vrouw de slimmerik?
2: Fout.
0: Helaas, maar in ieder geval wens ik je wel een fijne dag samen met je vrouw. En tot de volgende keer, Rinus. Bye bye.
5: Doei, doei.
0: En als laatste, Gerda kwam er ook nog doorheen met de drukke bellen. Goedemorgen, meisje.
6: Goedemorgen.
0: Heb jij een beetje kunnen genieten van het mooie weer?
6: Nou, ja, ik heb wel genoten van het mooie weer, maar ik had een bakopdracht voor iemand dat ik moest bakken. Dus ik ben druk aan de bak geweest.
0: Aha, die hadden we nog te goed, hè? Een keer jou in de uitzending met de koekjes.
6: Ja. Goed.
0: Die komt zeker. Meisje, aan welke stem zat jij te denken?
6: Carice van Houten.
0: Carice van Houten, de geweldige actrice die momenteel ook een programma presenteert. En ik kijk naar onze jury en...
2: Jammer, dat antwoord is fout.
0: Jongens, wat is het spannend. Nou, over 2 uurtjes bij Rogier komt hij weer langs. En dan is er in ieder geval weer een nieuwe prijs bij. Dat is natuurlijk altijd het voordeel van het spelletje. Dank jullie wel voor het meespelen. En we gaan zo meteen verder met allemaal...

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen?

0: voor uw allerlaatste nacht. Moulin Rouge The Musical stopt definitief op 2 augustus. Geniet nog één keer van de wereldhits, passie en verleiding. Boek snel moulinrougethemusical.nl.
1: Wie de komende tijd rond Amsterdam de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Tussen 27 april en 14 mei wordt er gewerkt aan de zuidkant van Amsterdam, met afsluitingen op de A4 en de A10. Hou rekening met 30 tot 60 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: 5 mei, Bevrijdingsfestival Den Haag, op het Malieveld. Met gratis optredens van S10, Willy Wartaal, Fun Lovin' Criminals, Sera, Keizer en nog veel meer. Vrijheid vier samen in Den Haag.
5: Zo klinkt een bombardement. Maar voor doven klinkt het zo. Lees het boek Het kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
6: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
7: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Fransmet de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
6: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
8: Europa. Wat doet Europa eigenlijk voor jou? En hoe is het om zelf een dag in het Europees Parlement te zitten? Maak het mee in de Europa Experience in Den Haag. Beleef de Europese democratie met tentoonstellingen, een panoramabioscoop en het EU-rollenspel. Op Europadag 9 mei openen onze deuren. Gratis entree, elke maandag tot en met zaterdag. Dus kom langs en ervaar het zelf. Europa Experience. Democratie in actie.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz. Die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio. Maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen- en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen- en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
12: Ontdek Delft op een unieke manier tijdens de tweede editie van de Urban Walk Delft. Op maandag 25 mei bezoek je verschillende locaties in deze mooie historische stad. Wandel jij gezellig mee? Schrijf je in via urbanwalkdelft.nl.
13: Heeft u maculadegeneratie en bent u daarom slechter gaan zien? Eindelijk is er e-scope, de eerste bril bij maculadegeneratie. U ervaart direct beter en rustiger zicht. E-scope is makkelijk te testen. Maak een afspraak bij Beter Zien, de oogzorgwinkel aan de Zeestraat 100 in Den Haag.
14: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
15: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel ook.
16: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
17: Mijn internet is traag, maar ik wil dat zo.
18: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
17: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
18: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
19: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Ik wil sneller dan snel.
19: Je kiest niet voor Star. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
20: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
21: De tuinhortensia van Forever and Ever maakt meer bloemen. Dus langer genieten. Snoei niet nodig. Te koop bij je tuincentrum. Herkenbaar aan de paarse pot.
22: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
23: Tot 9 uur, morgen weekend.

Andrew Gold met Never Let Her Slip Away. En daarmee is het de tweede uur van Morgen Weekend. Goedemorgen, goedemorgen en welkom in je zaterdag. Het is 2 mei en we gaan hier weer een uur nog gezellige dingen doen. Smakelijke dingen vooral, want natuurlijk hebben we Meers Eethoek. En vandaag duiken we in de Chinese keuken. En dat is natuurlijk een hele grote, hele verschillende keuken. Want je moet je voorstellen, je kan het niet hebben over de Chinese keuken. Dan zou je het ook hebben over de Europese keuken. Maar wat ze in Noorwegen op tafel zetten als specialiteit is weer heel anders dan in Griekenland. Dus dat is net zo met de Chinese keuken. En de Leidse Alice heeft een prachtig kookboek geschreven waarin ze langs verschillende regio's en steden in Den Haag reist en verhalen en recepten over dat immense land deelt. En ze heeft voor ons straks ook een speciaal recept uit Hongkong. Dat zometeen dus bij Meers Eethoek. En we hebben heerlijke dagen achter de rug. Ik ben benieuwd of jij genoten hebt van die zon. Maar de regen die is in aantocht. Ja, gelukkig voor de natuur. En Jordi Bloem, onze weerexpert, praat je bij rond 8:30. En natuurlijk, het moment dat jij hier de baas bent van Radio West en zelf een nummer mag aankondigen bij Licht Uit, Spot Aan. En dat betekent dat jij weer mag kiezen uit 2 nummers. Het enige wat ik doe, is jou 2 suggesties aan de hand doen. En die zijn van musicals, van films, van televisieseries. Vandaag uit een televisieserie, lang geleden, Pompey de Robodol. 1987 was die serie. En daarin klonk dit nummer van Willeke Alberti.

Uit volle borst zingt ze dat. En wil jij dat uit volle borst aankondigen, dan is dat keuze nummer 2-1. Maar keuze nummer 2, dat is een andere nummer van een film. Die werd opeens gebruikt in de intro. Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Het nummer van George Baker. Look at

Dus wil jij liever George Baker aankondigen? Dan kan dat ook. Jij moet het doorgeven aan mij, jouw keuze. Je geeft je keuze door mij te bellen op 070-390-5454. Bellen 070-390-5454. Appen mag ook. Dat is op 070-307-8080. En als dank dat jij de DJ bent, krijg je van mij een fijne LED-sleutelhanger van Omroep West met zo'n lichtje erin, zodat je zelfs in het donker het sleutelgat kan vinden. Ben benieuwd wat jullie keuze is. En dit zijn de Simple Minds.

Klippity-klap. Ik had 3 jaar gezeten voor oplichterij. In de Bijlmermaaiers. En toen kwam ik vrij. Ik was onschuldig veroordeeld. Door niemand geloofd. Van mijn geld en mijn eer en mijn liefje beroofd. En dat lief had gezegd. Ik heb 3 jaar gewacht. Ik heb leggen woelen haast iedere nacht. Maar als jij er vanavond voor 10 niet bent. Dan kan je het schudden. Neem ik een andere vent. En de zon.

Vinkeveen. Breukelen, Maas, ik denk, krijg nou de pest. Daar liep het weer klem bij Utrecht-West. En toen kwam ik de vluchtstrook en dat was een gok. Wat was er op of eronder, een race tegen de klok. Maar nergens politie, dus ik denk, ik red dit misschien. En het leek te gaan lukken, het was 7 voor 10. En

oorlog, nieuwigheid. En ik rij een nieuwbouwwijk in. En ik keek op het stadsplan, bevond mij dus hier. En ik moest naar de Arresleedrift nummer 4. Ik spring in mijn wagen en het leek zo dichtbij. Maar ik kwam in een woonerf, de Dorsvlegel bij. Toen de Pimpelmeesburg, het ratels langs spoor. De Parelhoenhof, ik denk hoe loopt dat hier door? De Kaasmakershorst, de Kafmolendreef. De Tinnengietersteen, als ik dit overleef. De Leer

0: Meers Eethoek.
1: Ja, terwijl we het applaus van Paul van Vliet horen wegsterven. Ik moet altijd weer lachen om die grappige nummer van hem, de A2, Paul van Vliet. Gaan we rustig van de A2 naar China. Want Chinees eten vond Alice de Jong altijd heerlijk. En toen ze in Leiden Chinees ging studeren en een jaar naar China kon, toen legde ze zich helemaal toe op de Chinese keuken. En dat zorgde ervoor dat we nu een nieuw boek hebben. De Bijbel van de Chinese keuken. Goedemorgen, Alice.
2: Goedemorgen, Mer.
1: Fijn dat je er bent. Ja, want als we het over de Chinese keuken hebben, dat is niet één keuken. Je moet je voorstellen, China is groter dan Europa.
2: Ja, China is groter dan Europa. Dus er zijn heel veel verschillende streken en ook heel veel verschillende dingen die men daar eet.
1: Precies, net zoals we hier in Noorwegen eten we zalm, de laksen, en in Griekenland eten we weer de feta. Ik bedoel, ook hier zijn al die specialiteiten. Dus dat is in China precies hetzelfde. En jij bent daar rond gaan reizen en jij hebt dat land heel erg ontdekt. En toen ben je die recepten gaan opschrijven. Hoe is dat precies gegaan?
2: Ja, het is natuurlijk al een lange tijd geleden, in de jaren 80, dat ik in China woonde. En sinds die tijd ben ik heel vaak teruggegaan in China om daar te reizen. En ik heb altijd heel graag in China gegeten. Dus altijd, het eten wat je daar krijgt is altijd heel erg lekker. Dus ik heb heel veel verschillende dingen geprobeerd. En ik heb ook... de Chinezen hebben allemaal hun specialiteiten. Mm-hmm. En ik heb het opgeschreven. En als ik in Nederland was, wilde ik dat heel graag terugkoken. Dus dat heb ik geprobeerd. Ik heb heel veel kookboeken ook verzameld. En ik heb in China ook één keer een cursus gedaan van een paar weken in Sichuan, om de Sichuan-keuken beter te begrijpen en al die gerechten te kunnen koken. En ik heb 5 jaar geleden ongeveer heb ik in Lanzhou noedels leren trekken met de hand.
1: Wat gaaf!
2: Ja.
1: En zo ging je steeds meer. Je verzamelde die recepten en je had je eigen kookschrift. Ja. En dat werd langzamerhand een kookschrift. Een groter en dikker, een binder. En toen is dat uiteindelijk in een lekker dik kookboek terechtgekomen. Ja. De Bijbel van de Chinese keuken. Vinden mensen Chinees koken spannend?
2: Ja, volgens mij vinden ze het heel erg spannend. Ze hebben ook heel vaak het idee dat het heel moeilijk is. En dat de ingrediënten die ze moeten kopen, dat heel ingewikkeld is.
1: Nou, is het gelukkig inmiddels, toen jij begon, waren er wat toko's. Maar inmiddels heb je zoveel ingrediënten uit de keuken van China die je gewoon in de Albert Heijn en andere supermarkten gewoon kan vinden. Dus dat is wel een voordeel. Je hebt toegankelijke recepten ook gekozen voor jouw boek. Het zijn ook allemaal heerlijk. Ik lees maakkoeken uit Yunnan. Kip uit de stoompot. Charchu, dat is dat rode varkensvlees.
2: Geroosterd.
1: Ja, dat is heerlijk.
2: Heel lekker.
1: Dus hele spannende, leuke recepten toegankelijk. Wat vind je zelf een fijn recept dat je hebt gemaakt?
2: Ja, ik hou zelf heel erg veel van de noordelijke keuken. En dat is vooral veel met deeg. Heel veel met dumplings maken vind ik heel erg leuk. Dat maak ik zelf heel graag.
1: Mm-hmm.
2: Maar dat is natuurlijk allemaal met de hand. Dus je moet dat deeg maken en velletjes maken. Gelukkig kan je in de toko nu ook die velletjes kopen.
1: Ja, precies.
2: Dus als je dat niet wil, dan kan je dat gewoon zo vervangen.
1: Ja, want mijn zoon is daar een beetje mijn TikTok-kokje van. En dan komt hij weer, mam, nou moet je dit kopen en dan moet je die velletjes gebruiken. En dan kan je zelf luie dumplings, dat was de afgelopen periode,
2: doen.
1: Maar ik zie bijvoorbeeld ook taro-kroketjes. Wat zijn dat dan?
2: Ja, taro-kroketjes, dat is een van de dimsums uit de zuidelijke keuken uit Hongkong.
1: Mm-hmm.
2: En dat wordt gemaakt met het... Taro, dat is een soort aardappel.
1: Ja.
2: Die moet daar eerst, moet je eerst een puree van maken. En dan maak je er later een deeg van. En dat ga je vullen als een soort kroket. En dat ga je frituren.
1: Oeh, lekker.
2: Maar dat is wel eigenlijk ongeveer het ingewikkeldste recept uit het boek, denk ik. Omdat het heel lauw luistert. Nou luistert met met dat velletje hoe dat gemaakt wordt.
1: Kijk,
2: maar als je dat eet als dimsum in een dimsumrestaurant, dan is het ontzettend lekker.
1: Kijk,
2: dat is een aanrader.
1: Nou, dat is in ieder geval ook, want het is ook gewoon een lekker bladerboek. En om eens wat dingen uit te proberen en jezelf over die drempel heen te maken. En wat een heel leuk recept is volgens jou, en ik denk dat ik het vanavond ga proberen, de gebakken noedels Hongkong-stijl. Hoe zitten die in elkaar?
2: Nou, de gebakken noedels, het zijn gewoon... het wordt gemaakt met gedroogde noedels, die je dan eerst even gaat voorkoken.
0: Ja.
2: En dan zit er verder vooral in tauge en lenteui, die je gaat bakken. En dan doe je er smaakmakers bij van sojasaus, suiker en wat oestersaus. En dan bak je dat in de wok. En het wordt echt heel erg lekker.
0: Het klinkt fantastisch. Eenvoudig en fantastisch. Ik ga dat receptje zo meteen delen met de mensen die dat willen hebben. Want het is inderdaad relatief makkelijk te maken ten opzichte van die kroketjes die dan heel moeilijk zijn. Nee, maar ik noem nog wat mostergroenten met oesterzout. Wat is hier nog meer? Gefrituurde koningsoesterswam ziet er ook heerlijk uit. Lijkt me ook
2: dat is heel lekker. Ook heel bijzonder.
0: Niet moeilijk, lijkt het
2: omdat
0: me.
2: Het van die... Nee, want je krijgt van die reepjes koningsoesterswam. En dat wordt dan ook heel krokant. En dan doe je daarna inderdaad een soort sausje eroverheen. En dus een heel bijzonder.
0: Heerlijk. Nou, als jij dat Hongkong noedelsrecept wil hebben, laat het me even weten via de app 070-307-8080. Alice de Jong, je hebt een smakelijke bijbel van de Chinese keuken geschreven. Dank je wel en tot de volgende keer. Heel veel succes.
2: Ja, tot de volgende keer.
0: Oké,
2: okay.
0: Bye bye.
2: Dag. Bye bye.

0: Earth, Wind & Fire is dat met Fantasy. En als je ook dat recept nog wil hebben van de Hongkong noodles, mail app me dan even, bedoel ik, op 070-307-8080. Want dan stuur ik je dat gewoon op. En dan ben ik ook benieuwd, hè? Ik heb natuurlijk best wel veel receptjes de afgelopen tijd gedeeld. Maak eens een foto, stuur me dat, want ik ben wel benieuwd wat voor lekkers jullie er allemaal van maken. Het is 8:30 geweest en daarmee is het tijd om bijgepraat te worden over het weer. We hebben prachtige dagen achter de rug, maar of dat zo gaat blijven, dat kan er maar één aan ons vertellen. En dat is onze enige echte weerexpert, Jordi Bloem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, meer.
0: Nou, je begint die geur al te ruiken van die eerste regendruppels die vallen. Dat zijn beestjes of zo, toch? Bacteriën iets?
1: Ja, bacteriën, ja, een chemische reactie die ontstaat op de bladeren volgens mij. En ja, dat komt omdat het zo droog is geweest. En dan gaat die regen weer vallen. En de zon die er steeds op heeft geschenen. En in de lente wat groeit en bloeit. Dan komen allerlei geuren vrij, aroma's. Die ruik je dan. En dat is die hele frisse lentegeur na de eerste regenbui. Ja, dat is altijd wel lekker. Ja. Maar het is wel even wennen, want je ziet ook weer wolken en die eerste bui, want we hebben al wekenlang geen regen gehad, of nauwelijks. Dus
0: snakte ernaar, zeg.
1: Ja, en het is maar één bui die nu passeert over de regio, want het is niet zo dat het nu bui na bui na bui is. Nee, ik denk dat het nog lange tijd droog blijft. Oh. En dat er pas vanavond of aan het einde van de middag weer een bui kan ontstaan of passeren vanuit Frankrijk. En de lucht is heel vochtig geworden. Ineens van hele droge lucht naar hele vochtige lucht. Ook een overgang. Nou, dat zie je dus ook in de lucht aan al die bewolking. Maar de zon die komt vanmiddag ook nog wel eventjes tevoorschijn. En misschien nog wel eventjes behoorlijk ook. En dan kan de temperatuur ook in onze regio nog oplopen naar zo'n 20 tot 22 graden. Met een zuidwestelijke tot westelijke wind, zwak tot matig. Het blijft rustig. Maar ja, of je nou de paraplu vandaag mee hoeft te nemen, als je straks bijvoorbeeld naar de markt gaat, dat is nog eventjes de vraag. Want ja, die buien die zijn nog redelijk beperkt vandaag, alles bij elkaar.
0: Oké. Dat is goed nieuws, dat is fijn, maar we kunnen er dus uit. Maar blijft het zo?
1: Nou ja, morgen dan komt er wel weer een soort frontensysteem gaat passeren. Het is wat onduidelijk wat dat precies gaat doen. Of dat nou een gebied met regen wordt of een paar losse buien. Dus dan zou het ook wel eens mee kunnen vallen zo af en toe. Maar juist morgenmiddag wordt de kans op regen duidelijk groter. En ik zie ook in de weerberekeningen aardig wat wolkenvelden, waarbij de zon morgen veel minder ruimte krijgt. Kijk, vanmiddag kan hij er nog aardig doorpiepen, maar morgen wordt het wat lastiger. Met een zuidwestelijke bries wordt nog wel milde lucht aangevoerd. Of wij in de regio in Zuid-Holland nog de 20 graden gaan halen. Dat is nog even afwachten. Maar koud is het niet hoor, met ongeveer 18 graden morgenmiddag. Dus het valt alleszins mee. En die regen, die is nodig voor de natuur. Maar ja, het is naar verwachting veel te weinig om de droogte te verhelpen. Dan heb je nog tientallen millimeters regen nodig. Nou, laat er eens een keer op een enkele stevige bui 10 millimeter of meer vallen. Dan ben je spekkoper.
0: Ja. Het piept er allemaal tussendoor. Om jou te citeren. Wat er ook tussendoor piept is het moment licht uit spot aan. Ik geef jou altijd al een voorproefje. Mm-hmm. Vandaag een kindertelevisieserie Pompey de Robodol of Reservoir Dogs. En dan heb ik het over Samen zijn van Willeke Alberti of Little Green Bag van George Baker. Mm-hmm. Welke heeft jouw voorkeur?
1: Nou, ik vond die televisieserie, wat zei je nou?
0: Hij heette Pompey de Robodol. Ja, geweldig. Veronica uit 1987 was
1: zo, dat. Zo. Ik kan me het niet meer zo herinneren, maar het nummer wel. En daar kies ik voor, van Willeke Alberti.
0: Nou, mooie keuze. Ik noteer hem. En dan ben ik benieuwd wat de luisteraars verder straks kiezen. Jij bent er straks weer bij, Rogier. En ik
1: dan gaan we ook even kijken naar de bevrijdingsdag. Want er zitten wat haken en ogen aan de verwachting voor die dag opeens. Moet ik ook even naar kijken.
0: Ik spreek je volgende week weer.
1: Zo is het.
0: En dit is toch wel een Haagse trots. Dark Before the Dawn van Son Milieu.

0: uit, spot aan. Het moment dat jij de baas bent hier bij Radio West en zelf een nummer mag aankondigen. Het enige wat ik doe is, ik geef jou altijd de keuze. Vandaag of de kindertelevisieserie Pomp de Robodol, oftewel het nummer van Willeke Alberti, Samen Zijn, of Little Green Bag van George Baker. En die werd onder andere gebruikt in Reservoir Dogs van Quentin Tarantino. Goedemorgen, Kees.
1: Hey, goedemorgen.
0: Fijn jou te horen hier. Je belt niet uit de regio, vertelde je.
1: Nee, klopt. Ik ben uit Zeist.
0: Nou, van harte welkom. Gezellig om je te spreken.
1: Nou, en ik vind het leuk om jouw programma te horen. Dus,
0: Dank je wel. En jij hoorde de keuze en je had meteen iets. Dit is hem. Dit nummer wil ik kiezen.
1: Ja.
0: Want?
1: Ja, ik ga je vertellen. Ik woon in Zeist. We hadden, toen ik nog wat jonger was, hadden wij nog een lucht... Een Soesterberg hadden wij bij Zeist.
0: Ja.
1: Dat is een Amerikaanse basis. Mm. En die hadden een eigen radiostation. En ik was altijd apetrots als wij dan George Baker op dat station hoorden. Want het was een grote hit in Amerika aan het worden.
0: Oh, wat leuk. Dus op die manier kende je dat nummer. Heb je mooie herinneringen aan?
1: Nou, ik herken het natuurlijk weer terug, want ik vond het leuk dat het daar gedraaid werd. Ik denk van, jee, wat leuk. Kijk, toen hadden we Venus ook al. En dat was ook al in Amerika bekend. Maar dat dus George Baker dat ook had, dat vond ik fantastisch.
0: Ja, zeker. En dus dat al Quentin Tarantino het gebruikt is, heeft. Heb je die film ook gezien, Reservoir Dogs?
1: Nee.
0: Maar het is een intense film wel.
1: Moet misschien ooit nog eens doen.
0: Precies. Nou, weet je wat ik doe, Kees? Ik doe een stap opzij bij de microfoon. En ik laat aan jou de eer. Ik zeg licht uit, spot aan. En jij zegt...
1: Hey, beste mensen, nou, we gaan hem draaien. George Baker, The Little Green Bag. Al enige jaren terug, maar het blijft een heerlijk nummer.

0: En dat was de keuze voor Licht uit Spot aan deze week. Little Green Bag, mooi aangekondigd door Kees uit Zeist. En bij mij aangeschoven, collega Rogier, want zometeen is het weer tijd voor Uit. Goedemorgen, Rogier.
1: Goedemorgen.
0: En ja, in Uit, wat gaan we doen?
1: Ja, er is een hele bijzondere markt in Amare. De Haagse Vrijwilligersmarkt en Amateurkunstenfestival. Dat zijn eigenlijk twee evenementen. Vrijwilligers zijn natuurlijk onontbeerlijk in deze samenleving. Die heb je nodig voor allerlei dingen. Ja, die moet je af en toe ook natuurlijk een beetje enthousiasmeren. Dus als er nu luisteraars zijn die denken, ja, ik zit te denken over vrijwilligerswerk, maar ik weet nog niet zo goed wat het zou moeten zijn. Nou, dan kun je dus naar die markt toe. Er zijn 100 organisaties aanwezig die werken met vrijwilligers en die vertellen wat je dan bij hun zou kunnen doen. En dan kun je zo uitvinden wat er bij jou past.
0: Wat goed. Bijvoorbeeld voor mensen die tegen het pensioen aan zitten, hè, lieve echtgenoot.
1: Juist, kijk, bijvoorbeeld. En daarnaast is het ook nog Amateurkunstenfestival. Dat is allemaal gewoon tegelijkertijd. Ja. Dat is voor mensen die bijvoorbeeld denken, nou, ik zou wel eens bij een zangkoor willen of bij een toneelvereniging of wat dan ook. Dus ook de amateurkunst die presenteert zich. Dus eigenlijk voor mensen die vrije tijd over hebben.
0: Nou, heerlijk. Ja. Wat fijn. En natuurlijk de stem, want hij heeft niet geraden. Nee. En het is spannend, spannend, spannend.
1: Ja, ik zal zo meteen de aanwijzingen die Sjaak gaf misschien nog weer een beetje recyclen. Ik ga even kijken hoe ik dat ga aanpakken. Ik ga de luisteraars wel een beetje helpen, heb ik
0: voorgenomen. Ja, dat is wel eerlijk. Dat is wel eerlijk. Ik ben zo'n bruut. Ik doe dat niet. Bij mij moet je gewoon puzzelen. Nou, klinkt gezellig. In de vaste rubrieken verder het boek van
1: Zeker.
0: De week. En nou, een hele leuke uitzending wordt het. Zometeen bij Uit.

Voor mij zit het er bijna op. En jij, als je nog dat lekkere recept wil hebben van die Hongkong-noedels, laat het me vooral weten. App me even op 070 307 8080 voor dat heerlijke recept van de Hongkong-noedels. En volgende week weer een nieuwe Morgen Weekend. Dankjewel en heb een fijne week. Bye bye.

0: voorjaar is de tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel nu bij Prominent. Tot €750 korting op stoelen, 15% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
1: Nu, later en altijd.
2: Ga je bijna met pensioen?
3: Ja.
2: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
3: Nee.
2: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Op 4 mei herdenken we in de Grote Kerk in Den Haag oorlogsslachtoffers van vroeger en nu. Met indringende verhalen van verzetsdochter Minka Cazot, cabaretier Hermes Amadi en muzikale voordrachten. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Schuif aan voor de vrijheidssoep en een verbindend gesprek onder de imposante gewelven van ons hoogkoor. Toegang is gratis. Meld je aan via grote-kerk.nl.
10: Wat als je...
11: Halt! Steen blijven!
10: ...niet kunt horen? Lees het boek Het Kind van de Vorstenburcht van Pascal Oranje. Nu te koop in de boekhandel. Kijk op pascaloranje.nl.
12: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
13: In Rijswijk is het 15 graden, in Lisse 14. Hier en daar valt al een bui deze bewolkte zaterdagochtend. Weinig zon vandaag en een zachte westenwind.
14: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
13: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Bob Brinkman met een overzicht van het regionieuws. De politie heeft gisteravond meerdere mensen aangehouden op Scheveningen. Hoeveel personen er precies zijn opgepakt is niet bekend. Jongeren riepen elkaar via sociale media gisteravond op om te gaan rellen op en rond de boulevard. Precies een jaar geleden kwamen er ook honderden jongeren naar de badplaats. Toen liep het volledig uit de hand. Bij een steekpartij in een asielzoekerscentrum aan de Haagse Schouwweg in Leiden is gisteravond iemand gewond geraakt. Slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het ging om een steekpartij. Wat de aanleiding daarvan is geweest, wordt nog onderzocht. En de politie heeft gisteren in Gouda een deur geforceerd van een woning waar een vrouw was gevallen. Ze kon niet meer zelf overeind komen. Een oplettende buurman hoorde een roep om hulp en schakelde de politie in. De vrouw heeft door ambulancepersoneel de nodige zorg gekregen. Dat waren de hoofdpunten uit de regio. Dan nu het overige nieuws.
15: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dat is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust later vanochtend. En een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
13: Na de reclame muziek van Paul Simon, meer nieuws? Blijf luisteren en gebruik de app.
3: Op 4 mei herdenken we in de Grote Kerk in Den Haag oorlogsslachtoffers van vroeger en nu. Met indringende verhalen van verzetsdochter Minka Cazot, cabaretier Hermes Amadi en muzikale voordrachten. Op 5 mei vieren we de vrijheid. Schuif aan voor de vrijheidssoep en een verbindend gesprek onder de imposante gewelven van ons hoogkoor. Toegang is gratis. Meld je aan via grote-kerk.nl.
12: Doet je kind of kleinkind eindexamen? Steun en verras hem of haar met een examendoos. Voor ieder examen een nieuwe verrassende boost. Bestel hem nu op examendoos.nl.
16: Naast woninginrichting gaat u voor een zonnescherm, rolluik of screen naar Fred van Rijn aan de Leiweg in Den Haag.
17: Hoera! Het is lente. De lente ervaar je pas echt in de Hortus Botanicus Leiden. De oudste botanische tuin van Nederland. Boek nu je tickets op hortusleiden.nl.
18: Het is code rood bij Dirk!
19: Wat zeg je?
18: Het is code rood bij Dirk!
19: Oh, code rood. Ik snap hem. Dat betekent dat er bij Dirk honderden producten nog verder in prijs worden verlaagd.
18: Ja, wat op Dirk kun je rekenen?
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Ook in de actie bij Dirk, koop dan chilisaus of sriracha's, €1,49. Lekker!
20: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
21: Wawi, wawi.
22: Voor iedere kleine fietsagent die boeven van straat haalt, zet hem op. Voor iedere deurval die vol gas trapt op zijn nieuwe fiets, zet hem op. Voor iedere jonge trapper die samen met papa naar school fietst, maar ook voor iedere papa en mama zelf, ga je fietsen? Denk aan je helm. Zet hem op.
23: Nu bij Ben ZZP dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dus 40 gig voor maar €7,44 ex btw. Kijk op ben.nl/zakelijk.
24: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.

0: Paul Simon, Graceland, 10 minuten over 9. Goedemorgen. Voor veel mensen geldt dat weer een week aankomt met een extra vrije dag. Niet iedereen is vrij op 5 mei, maar als je ziet wat een activiteiten er allemaal zijn op die dag, dan zou je bijna gaan denken dat dat wel zo is. Ook dit weekend staat er van alles op het programma. Je gaat het deze ochtend allemaal horen hier op Radio West. Uiteraard willen we ook graag weten of dat heerlijke voorjaarsweer weer terugkomt. Het is nu een beetje, het is even weg. Maar ik hoorde misschien dat het ook alweer zijn retour gaat maken. Zometeen Jordi Bloem van de Weerexperts die het ons exact kan vertellen. En ja, we zitten met dat spelletje. We zitten met die stem die maar niet geraden wordt. Het prijzenpakket in het spelletje, moet je luisteren. Dat blijft zich maar opstapelen. Dus ik ga zo meteen echt wel even een handje helpen. Want die kaarten voor de Keukenhof, die moeten er gewoon heel snel uit.
1: Uit.
0: Een grote stad als Den Haag die kan niet zonder vrijwilligers. Ze zijn toch een beetje het cement van onze samenleving. En ze zijn onmisbaar in allerlei sectoren. 100 maatschappelijke organisaties in de stad presenteren zich vanmiddag in Amare. Ze vertellen jou wat voor vrijwilligersbanen er zoal zijn. En andersom natuurlijk ook. Zoek je vrijwilligerswerk, dan kun je hier kijken of er iets is waar jij gelukkig van wordt. Noah Bar Efraim is van PEP Den Haag. Noah, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, hoe zou de stad eruit zien als er geen vrijwilligers zouden zijn? Welke gevolgen zou dat hebben, denk je?
2: Ja, ik denk dat heel veel ondersteunende organisaties dan wegvallen. En dat zou enorm zonde zijn natuurlijk. Want deze organisaties die helpen burgers op allerlei manieren om het leven te kunnen leiden wat ze willen.
0: Ja, en ik vraag me ook wel eens af, mensen moeten natuurlijk allemaal langer doorwerken. Hè? Nu al een beetje, maar in de toekomst nog meer. En ja, zijn er nog vrijwilligers genoeg in de toekomst over zoveel jaren? Denken jullie er wel eens over na?
2: Ja, en ik denk dat je dat ook ziet aan hoe het vrijwilligerswerk zich aanpast. Dus voorheen was het inderdaad zo dat mensen vast 4 uur per week vrijwilligerswerk wilden doen. Mm-hmm. Nu zie je echt dat mensen op zoek zijn naar flexibel vrijwilligerswerk. Dat ze af en toe gewoon ergens even willen inspringen. En we proberen organisaties zich daar ook echt op voor te bereiden, ja.
0: Ja, je hoeft natuurlijk niet te wachten tot na je pensioen. Je kunt gewoon ook als je 20 bent vrijwilligerswerk doen. Heb ik ook jarenlang gedaan. En welke sectoren laten zich zien in Amare vanmiddag?
2: Ja, we hebben 5 sectoren. Buurt, omgeving, natuur, kunst, cultuur, onderwijs, religie, sport, recreatie en zorg en welzijn.
0: Ja.
2: En daar vallen dus al die 100 organisaties onder.
0: En die gaan zich presenteren of die gaan informatie geven? Hoe ziet de middag eruit?
2: Ja, we hebben op de begane grond als op de eerste etage staan er dus verspreid 100 organisaties met elk een eigen staattafel waar ze hun flyers kunnen presenteren. En er staan natuurlijk 2 vertegenwoordigers, vaak ook zelf vrijwilligers, die meer kunnen vertellen over wat je kunt doen bij die organisatie.
0: Ja, en dat lijkt me inderdaad voor een bezoeker ook wel eigenlijk heel handig. Want ik hoor dat wel eens van mensen die zeggen, ja, ik zit wel te denken over vrijwilligerswerk, maar ik weet niet zo goed wat het dan moet zijn. Maar hier kun je eigenlijk zoeken wat er bij jou past, denk ik.
2: Ja, en in gesprek gaan met die mensen, horen wat hun ervaringen zijn. Ja, wat voor soort werk erbij komt kijken. En het is echt allemaal zo divers. Mm-hmm. Het zijn zorginstellingen waar je inderdaad, zoals mensen wel vaker voor zich zien bij vrijwilligerswerk, koffie kunnen schenken.
0: Ja.
2: Maar er zijn ook bijvoorbeeld een organisatie om te noemen is Fietspret voor 2. Mm-hmm. En die hebben speciale fietsen waarop je mensen die zelf niet kunnen fietsen mee kunt nemen op een rondje.
0: Er is altijd wel iets wat een beetje aansluit bij jou, niet alleen bij jouw wensen, maar ook bij jouw kwaliteiten, wat je kunt.
2: Zeker weten, ja.
0: Ja, ja. Nou, dit is 1 onderdeel. Het is niet alleen een vrijwilligersmarkt, want tegelijkertijd is er ook het Amateurkunstenfestival. Wat houdt dat precies in?
2: Nou, wij organiseren deze dag samen met het Residentieorkest. Mm-hmm. En zij hebben contacten met amateurgezelschappen uit heel Den Haag. En die treden vandaag op. Het is een heel vol schema. We hebben een nieuw blokkenschema, net zoals op elk ander festival. Mm-hmm. En we hebben verschillende podia door het gebouw heen. Zelfs buiten ook optredens. En dit zijn ook hele verschillende gezelschappen en waar je ook als vrijwilliger aan de slag kunt.
0: Ja, want al die amateurkunstenorganisaties die zijn natuurlijk ook afhankelijk van, ja, vrijwilligers, dat is niet helemaal het goede woord, maar van leden, van mensen die erbij willen.
2: Ja, inderdaad, precies.
0: Ja, het is echt een festival voor mensen die een zinvolle invulling zoeken voor hun vrije tijd dus.
2: Ja, of even gewoon naar muziek willen luisteren of een lekker hapje willen komen eten. Dat kan allemaal. Ja.
0: Vanaf hoe laat gaan jullie van start vandaag in Amare?
2: We starten om 12:30 en de officiële opening is door de burgemeester om 13:00.
0: Dat is bij PEP Den Haag dus, de Stedelijke Vrijwilligersmarkt en Amateurkunstenfestival. Mensen kunnen gewoon binnenlopen, denk ik, hè? Ze hoeven geen kaartje te kopen of wat dan ook.
2: Nee hoor, iedereen is welkom. Je mag je buurvrouw, buurman, vriend, vriendin meenemen. We hebben er ontzettend veel zin in.
0: Mooi, nou geniet ervan en maak een hele mooie middag.
2: Dankjewel. Super, dankjewel.
0: Dit is Tavares, More Than a Woman.